vooraleer in slaap te vallen. Heerlijk, heerlijk, raast de kalm. Alvorens op te staan.

Eigenlijk heette Haile Selassie Albert van den Bossen. Maar was dat wel een goede naam voor een rastaman, rastaman, rastaman? Vooral met vibraties. Eigenlijk was hij op vakantie in Ethiopië.

0: hier is dat feestje. Clap your hands.
1: Waar zijn die handen?
0: And just 1, 2, 1, 2, 3, 4. Let's go!

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk...

24 uur per dag muziek voor jong en oud. 24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: der Sheriff werden, weil alle ihn verehrten, doch Toby bei den Fans.
1: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder geeft groen licht voor het zelfrijdende systeem van Tesla op de Belgische wegen. De technologie stelt de wagen in staat om autonoom te sturen, binnen de rijstrook te blijven en van rijstrook te wisselen. Een exacte startdatum is er nog niet, maar de software is eerder ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lourens, de echtgenoot van prinses Astrid, is herstellende van kanker, meldt het paleis op social media. De prins onderging in 2021 een operatie en herviel eind 2022, waarna in 2023 een nieuwe behandeling startte. Hoewel hij nog regelmatig op controle moet, zet hij zijn koninklijke activiteiten gewoon verder. Als eerste universiteit in Vlaanderen gaat de Vrije Universiteit Brussel strengere controles invoeren tijdens de examens. De universiteit zet een speciaal apparaat in dat elektronische activiteit in de aula's detecteert om het gebruik van gsm's of verborgen oortjes op te sporen. In het Duitse München is een tiener omgekomen bij een aanrijding tussen een schoolbus en een stilstaande stadsbus. Tientallen andere scholieren en een docent raakten gewond. De hulpdiensten rukten massaal uit en zetten onder meer reddingshelikopters in. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Opluchting in het kamp van de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen toen hij de training vroegtijdig verliet. Er is vastgesteld dat Doku weer volop meetrainde met de groep. Het WK voetbal trapte straks officieel af met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. De dag start droog, nadien toch weer wisselvallig met buien 17 graden. Ook vrijdag blijft het wisselvallig. In het weekend meer zon, opklaringen en warmere temperaturen tot 21 à 22 graden dan.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

heb gereisd met een hete luchtballon. Vloog boven Bagdad en Libanon. Zag acrobaten met vuur in Bahrein. En mensen dansen op het Rode Plein.

de grote zee. Van Casablanca tot Saint-Tropez. Zag kannibalen dansen bij een vuur. Mijn leven is een heel groot avontuur.

0: 24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.
1: Marie! Marie, doe de deur eens even open!
2: Van waar komt jij, jong? Het is 5 uur in de morgen!

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder geeft groen licht voor het zelfrijdende systeem van Tesla op de Belgische wegen. De technologie stelt de wagen in staat om autonoom te sturen, binnen de rijstrook te blijven en van rijstrook te wisselen. Een exacte startdatum is er nog niet, maar de software is eerder ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lourens, de echtgenoot van prinses Astrid, is herstellende van kanker, meldt het paleis op social media. De prins onderging in 2021 een operatie en herviel eind 2022, waarna in 2023 een nieuwe behandeling startte. Hoewel hij nog regelmatig op controle moet, zet hij zijn koninklijke activiteiten gewoon verder. Als eerste universiteit in Vlaanderen gaat de Vrije Universiteit Brussel strengere controles invoeren tijdens de examens. De universiteit zet een speciaal apparaat in dat elektronische activiteit in de aula's detecteert om het gebruik van gsm's of verborgen oortjes op te sporen. In het Duitse München is een tiener omgekomen bij een aanrijding tussen een schoolbus en een stilstaande stadsbus. Tientallen andere scholieren en een docent raakten gewond. De hulpdiensten rukten massaal uit en zetten onder meer reddingshelikopters in. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Opluchting in het kamp van de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen toen hij de training vroegtijdig verliet. Er is vastgesteld dat Doku weer volop meetrainde met de groep. Het WK voetbal trapte straks officieel af met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. De dag start droog, nadien toch weer wisselvallig met buien 17 graden. Ook vrijdag blijft het wisselvallig. In het weekend meer zon, opklaringen en warmere temperaturen tot 21 à 22 graden dan.
1: Dit was het Radio Monza nieuws.
3: Terug naar toen.
4: Back in time.
3: Met Rudolf Stevens.

Bitter Wall of Love. Een van die prachtige songs van Engelbert Humperdinck, vrienden. En zo zijn we natuurlijk begonnen aan een nieuw uurtje met deze Terug naar Toen. Pareltjes van toen hoor je het komende uurtje. En de volgende is er eentje van Wiltura. Daar gaat mijn enige liefde.

volgende in het raadje is een succesnummer van Willy Sommers, maar gebracht ook in die gouden 70er jaren door Bobby Prins. Zijn versie van die grootheid: Sympathie is geen liefde.

heb hier voor jullie vandaag ook weer om een leuk duetje meegebracht van Marian Kampen samen met Theo Diepenbrock van Uit de Gouden Oude Tijd. Ken je hem nog? Hey schat, weet je dat?

beetje Franstalig werk in onze terug naar toen. Ciao, waarom niet? Dat mag toch wel zeker. En dit is een poos geleden dat we deze dame nog eens uit de kast hebben gehaald. Dus vandaag hebben we een van haar mooie songs meegebracht. Ken je ze nog? Natuurlijk. Marleen met haar mooie stem. Hij is zo iemand.

Demis Roussos met zijn My Friend The Wind. En met de volgende plaat, vrienden, gaan we ook al heel ver terug in de tijd om precies te zijn. Zitten we in het jaar 1974. Wat gaat toch die tijd razendsnel. En toen had Willy Sommers deze hit te pakken. Bruiloftsklokken.

enige echte Elvis Presley. Zo komt er nooit nog eentje dus. Onvergetelijk is zijn nummers. Zijn zijn nummers, dat bedoel ik dus. En een onvergetelijke artiest, The King. En wat hebben we nu klaar liggen? Ricky Gordon, die kennen we allemaal wel, hè? Met hits zoals Hamburg en natuurlijk ook Heimwee naar jou. Maar dit is ook een leuk ding. Is minder bekend, maar toch wel eens fijn om te draaien in deze Terug naar Toen. Ik doe geen oog meer dicht.

De herkenbare stem uit duizenden stemmen, die mooie warme stem van Brenda Lee, voor jou in deze Terug naar Toen. En dit nummer is ook onmiddellijk herkenbaar, hè? Helemaal terug in de begin 60er jaren, met het ritme van de regen, Rob de Nijs.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Batse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
6: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
8: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Ilderdelse. Voor het aanleg van een nieuwe gazon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Ilderdelse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
10: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
11: Ja, dit is wat mijn mama zei.
10: Samson en Marie. Milk Inc.
12: I will walk on water.
10: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder geeft groen licht voor het zelfrijdende systeem van Tesla op de Belgische wegen. De technologie stelt de wagen in staat om autonoom te sturen, binnen de rijstrook te blijven en van rijstrook te wisselen. Een exacte startdatum is er nog niet, maar de software is eerder ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lourens, de echtgenoot van prinses Astrid, is herstellende van kanker, meldt het paleis op social media. De prins onderging in 2021 een operatie en herviel eind 2022, waarna in 2023 een nieuwe behandeling startte. Hoewel hij nog regelmatig op controle moet, zet hij zijn koninklijke activiteiten gewoon verder. Als eerste universiteit in Vlaanderen gaat de Vrije Universiteit Brussel strengere controles invoeren tijdens de examens. De universiteit zet een speciaal apparaat in dat elektronische activiteit in de aula's detecteert om het gebruik van gsm's of verborgen oortjes op te sporen. In het Duitse München is een tiener omgekomen bij een aanrijding tussen een schoolbus en een stilstaande stadsbus. Tientallen andere scholieren en een docent raakten gewond. De hulpdiensten rukten massaal uit en zetten onder meer reddingshelikopters in. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Opluchting in het kamp van de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen toen hij de training vroegtijdig verliet. Er is vastgesteld dat Doku weer volop meetrainde met de groep. Het WK voetbal trapte straks officieel af met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. De dag start droog, nadien toch weer wisselvallig met buien 17 graden. Ook vrijdag blijft het wisselvallig. In het weekend meer zon, opklaringen en warmere temperaturen tot 21 à 22 graden dan.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Monza's favoriet.
16: Hallo lieve mensen van Radio Monza, hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek, Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song Zorgen opzij. Wij horen en we zien elkaar bij Radio Monza. Vele groetjes, de Tinus.
15: Monza's favoriet.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Ik doe de dingen die ik moet doen, zoals iedereen. Op deze aarde.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsoven in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasdijk. Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Maasdijk. Puur verwinnerij sinds 1978.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
6: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV. Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
7: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gourop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
8: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwaldberg 210 op Gelabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws. In Belfast in Noord-Ierland blijft de situatie gespannen nadat zo'n 200 betogers met stenen naar de politie gooiden. De ordediensten zetten het waterkanon in om de menigte te verspreiden. De rellen van gisteravond waren een reactie op een steekpartij van eerder deze week waarbij een vluchteling een slachtoffer zwaargewond achterliet. De verdachte is vandaag voorgeleid en blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand in het geheim meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Volgens Trump gaat het om ruim 100 miljoen vaten ruwe olie die zo de markt op kunnen. Hij maakt de missie nu pas bekend omdat Iran de operatie zou hebben ontdekt. Volgens experts probeert Trump met deze verklaring vooral de internationale olieprijzen omlaag te krijgen. De Verenigde Naties eisen dat Amerika hun migratiebeleid rond het WK-voetbal herzien na een reeks incidenten. Zo werd afgelopen weekend een Somalische scheidsrechter met een geldig visum teruggestuurd, werd een Iraakse teamfotograaf geweigerd en kregen diverse Iraanse stafleden geen visum. Het WK trapt vandaag officieel af met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En we kunnen alleen maar hopen dat het allemaal vlotjes verloopt, maar zeker is dat allemaal niet. De Franse zanger Patrick Bruel is in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Ook in ons land is een officiële klacht ingediend. De zanger zelf ontkent alle aantijgingen. Bij ons in Vlaanderen had hij maar één grote hit, dat is het nummer Casser la Voix. Ja, dan de weersverwachting. Vandaag blijft het wisselvallig. We starten wel droog, maar in de namiddag opnieuw kans op buien, maxima 17 graden. Ook morgen houdt het weertype aan, waarna het weekend meer zon, bredere opklaringen en warmere temperaturen brengt tot 21 graden dan.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: bij geen enkele andere zender heb je een warmer gevoel dan bij ons. Dit is Monza Radio.
1: Waar ik ook ga, als ik ergens binnenkom, zijn alle ogen plots op mij gericht. Ik voel de mannelijke blikken langzaam langs mijn lichaam glijden. Ik voel de vrouwelijke blikken vol jaloersheid los doorheen me snijden.

Ik weet waar je naar kijkt en wat je van me wil. Maar als ik voor je sta, dan ben je plots heel stil. Mijn ogen zijn te diep, mijn lippen zijn te zacht. Jij bent de hofnar en ik heb je in.

Je ogen kleden me zo tergend langzaam uit. Je handen branden zich een weg over mijn huid. Ik leg mijn vinger op je lippen voor...

Mag ik jullie verzoeken om je buurman, je buurvrouw even een armpje te geven? Gewoon gezellig. En ook bovendien, jongens, gewoon even een beetje inhaken met z'n allen. En dan gaan we met de hele hut gaan we van links naar rechts. Van links naar rechts. En voor degene die niet mee wil doen, gewoon even beetpakken en meesleuren, hè, die handel.

0: Beste landgenoten, ons land wordt geconfronteerd met een ongekende gezondheidscrisis op wereldschaal. België bevindt zich vandaag in een cruciale fase om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.
1: Het nieuwe coronavirus duikt voor het eerst op in ons land. Eén van de 9 Belgen die zondagnacht aankwamen uit China blijkt effectief besmet te zijn.
2: Het is 2020, corona in het land. Alle horeca moet dicht, geen contact, niet eens een hand. ZZP'ers in de kou, festival, waar ben je nou? Met z'n allen hamsteren, heel de

0: blijf in uw kot. Ik meen het, hè. Ik meen het. Blijf thuis.
1: Iedereen blijft thuis. Verplaatsing zijn toegestaan en alleen in het tijdbestek dat strikt noodzakelijk is.
2: Dit is voor iedereen een moeilijke situatie, maar we hebben nu eenmaal geen andere keus.
3: Deze beproeving zal ons sterker maken.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.
2: De dag was nog vroeg, een klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn. Een zonnestraal zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein. Toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Een tram raast voorbij, mensen in een rij. Een auto rijdt te hard, een kind is verward. Een bericht in

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Geen lente, geen blad, een brandende stad. De liefde is weg, de aarde is weg. De 20e eeuw, ik hoor nog een schreeuw. Dan is het gedaan, we zijn hier vandaan. Toch is er nog meer, toch is er veel.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson.
0: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dean Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dulse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
6: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maaseik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP-taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
1: Beste luisteraars, er is weer een grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweten, Kinrooi.
8: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
9: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22:00. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws. In Belfast in Noord-Ierland blijft de situatie gespannen nadat zo'n 200 betogers met stenen naar de politie gooiden. De ordediensten zetten het waterkanon in om de menigte te verspreiden. De rellen van gisteravond waren een reactie op een steekpartij van eerder deze week waarbij een vluchteling een slachtoffer zwaargewond achterliet. De verdachte is vandaag voorgeleid en blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand in het geheim meer dan 200 commerciële schepen door de Straat van Hormuz hebben geloodst. Volgens Trump gaat het om ruim 100 miljoen vaten ruwe olie die zo de markt op kunnen. Hij maakt de missie nu pas bekend omdat Iran de operatie zou hebben ontdekt. Volgens experts probeert Trump met deze verklaring vooral de internationale olieprijzen omlaag te krijgen. De Verenigde Naties eisen dat Amerika hun migratiebeleid rond het WK-voetbal herzien na een reeks incidenten. Zo werd afgelopen weekend een Somalische scheidsrechter met een geldig visum teruggestuurd, werd een Iraakse teamfotograaf geweigerd en kregen diverse Iraanse stafleden geen visum. Het WK trapt vandaag officieel af met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En we kunnen alleen maar hopen dat het allemaal vlotjes verloopt, maar zeker is dat allemaal niet. De Franse zanger Patrick Bruel is in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Ook in ons land is een officiële klacht ingediend. De zanger zelf ontkent alle aantijgingen. Bij ons in Vlaanderen had hij maar één grote hit, dat is het nummer Casse la voix. Ja, dan de weersverwachting. Vandaag blijft het wisselvallig. We starten wel droog, maar in de namiddag opnieuw kans op buien, maxima 17 graden. Ook morgen houdt het weertype aan, waarna het weekend meer zon, bredere opklaringen en warmere temperaturen brengt tot 21 graden dan.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
3: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
5: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
7: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza. Op de Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis. Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
9: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
10: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
11: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: In Belfast in Noord-Ierland blijft de situatie gespannen nadat zo'n 200 betogers met stenen naar de politie gooiden. De ordendiensten zetten het waterkanon in om de menigte te verspreiden. De rellen van gisteravond waren een reactie op een steekpartij van eerder deze week, waarbij een vluchteling een slachtoffer zwaargewond achterliet. De verdachte is vandaag voorgeleid en blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand in het geheim meer dan 200 commerciële schepen door de Straat van Hormuz hebben geloodst. Volgens Trump gaat het om ruim 100 miljoen vaten ruwe olie die zo de markt op kunnen. Hij maakt de missie nu pas bekend omdat Iran de operatie zou hebben ontdekt. Volgens experts probeert Trump met deze verklaring vooral de internationale olieprijzen omlaag te krijgen. De Verenigde Naties eisen dat Amerika hun migratiebeleid rond het WK voetbal herzien na een reeks incidenten. Zo werd afgelopen weekend een Somalische scheidsrechter met een geldig visum teruggestuurd, werd een Iraakse teamfotograaf geweigerd en kregen diverse Iraanse stafleden geen visum. Het WK trapt vandaag officieel af met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En we kunnen alleen maar hopen dat het allemaal vlotjes verloopt, maar zeker is dat allemaal niet. Franse zanger Patrick Bruel is in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Ook in ons land is een officiële klacht ingediend. De zanger zelf ontkent alle aantijgingen. Bij ons in Vlaanderen had hij maar één grote hit, dat is het nummer Casser la Voix. Ja, dan de weersverwachting. Vandaag blijft het wisselvallig. We starten wel droog, maar in de namiddag opnieuw kans op buien, maxima 17 graden. Ook morgen houdt het weertype aan, waarna het weekend meer zon, bredere opklaringen en warmere temperaturen brengt tot 21 graden dan.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

een goede morgen op deze donderdagmorgen. Het is al 11:03, luisteraars. Voilà. Weer op donderdagmorgen. Jan van Bussel is hier bij Rally Monza met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. En luisteraars wel aan. Als u blijft luisteren via Rally Monza 105.6, 106.5, hoort u meer en meer. Luisteraars wel aan.

je alleen maar luisteren naar Radio Mons en luisteren, kunt je altijd genieten met muziek erbij. Ja, luisteraars, voilà. Het is hier toch bij Jan van Brussel tot 13 uur, luisteraars, voilà.

het zijn natuurlijk al vijf Duitsers bij elkaar. Luister van de kanten van Köln, zullen we maar zeggen. Panvaier is natuurlijk deze vijf bij elkaar. Leef Marie, klinkt nog altijd even schoon. Hallo, stress, voilà.

0: Het is ook al 63 jaar geleden met deze dame erbij. Je luistert, Helene Shapiro luistert. Ja, is natuurlijk wel deze dame luistert. Lipsticks on your collar. Toch een goede kraken van je waltse luisteraars. Voilà.
1: 1, 2, 3, 4.

weer zo'n goede rocker. Moet er natuurlijk op deze donderdagmorgen niet erbij zijn, luisteraars. Is er al eentje van AC/DC, Playball. En de voorwaar natuurlijk wel niemand minder dan de George Baker Selections. I'm on my way. Toch goede krakers bij elkaar, luisteraars. Voilà.

Ja, toch een schöne Deutsche Schlager, twee bij elkaar, luisteraars, voilà. Maar de laatste en natuurlijk ook aan die Heuner, ook vanuit Köln, luisteraars. Het schenkt meer dan een herz, klinkt nog altijd ervoor. En daarvoor was het natuurlijk wel van Helene Fischer, Gaal Mangzeler, toch twee goede singles bij elkaar, luisteraars, voilà.

eerst natuurlijk wel de zon gaat schijnen. Luister, moet ik een paar dagen wachten. Kunt je altijd genieten met buiten erbij. Ja, luisteraars, voilà. Deze Hollander weten er ook altijd, luisteraars. Marco, de Hollander, luisteraars. Geniet van de zon, luisteraars. Voilà.

Ja, twee goede krakers bij elkaar, luisteren ze, ja, kraken ze er altijd bij, ja, luister als zo lang. De laatste is natuurlijk Ricky Paris met de Proud Mary, en daarvoor was het natuurlijk Frans-Duits. Ik ben gelukkig met jou, wat moet ik meer zeggen? Maar twee goede singles bij elkaar, luisteren, net als deze, een tergend, langzame kraken van je Waalse, met Brian Adams, luisteraars, voilà!

Ja, toen een tergend langzame kraken van je Maanse luisteraars vanuit in begin jaren 80. Brian Adams is natuurlijk wel deze heren luisteren. I have everything I do it for you. Eigenlijk toch speciaal voor heren die dat graag willen horen, luisteraars. Maar een dame, die weet ook, luisteraars. Voilà. Zo.

dan kan dat natuurlijk wel heel later, maar toch een goede kraker van je balsen langs de Nederlandse Limburg bij elkaar. Luister, Thierry Dirks is nog altijd zijn naam, maar vergeet naar de Lomont leven, dan wordt ze natuurlijk wel meer en meer. Leesjes zitten nog altijd bij je loosrest. Voilà.

goede rock'n'roll vanuit eind jaren 50, begin jaren 60. Een van de populairste tonnen, de luisteraars van Chuck Berry is nog altijd zijn naam. You never can tell, toch een kraker van je maatste luisteraars. Voilà!

schon wieder eine schöne deutsche Klage von heute Jahre 70. Hallo, ist das Chris Roberts aus Toronto. Salam, mein Schatz, du bist mein Wucht, du eine Kranke von je Barcelona. Salam, maar voor de reclame de tijd zijn van 12 uur luisters, niemand minder de amigos, weißt du wat voor mij bist, toch een goede kraker van je walsen, tot de reclame aan de tijd zijn van Radio Monza luisters. Voilà!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem.

0: Bij ons vind je fietsen van de merken Kwik, Joules, Victoria, Bikkel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
0: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem, bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Ille-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Ille-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse-Stockum. U erkent carrosserieherstellers voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse-Stockum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilse-Stockum. Bel 089 85 36 08.
0: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
4: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breer Steenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breer Steenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In Belfast in Noord-Ierland blijft de situatie gespannen nadat zo'n 200 betogers met stenen naar de politie gooiden. De ordendiensten zetten het waterkanon in om de menigte te verspreiden. De rellen van gisteravond waren een reactie op een steekpartij van eerder deze week waarbij een vluchteling een slachtoffer zwaargewond achterliet. De verdachte is vandaag voorgeleid en blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand in het geheim meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Volgens Trump gaat het om ruim 100 miljoen vaten ruwe olie die zo de markt op kunnen. Hij maakt de missie nu pas bekend omdat Iran de operatie zou hebben ontdekt. Volgens experts probeert Trump met deze verklaring vooral de internationale olieprijzen omlaag te krijgen. De Verenigde Naties eisen dat Amerika hun migratiebeleid rond het WK-voetbal herzien na een reeks incidenten. Zo werd afgelopen weekend een Somalische scheidsrechter met een geldig visum teruggestuurd, werd een Iraakse teamfotograaf geweigerd en kregen diverse Iraanse stafleden geen visum. Het WK trapt vandaag officieel af met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En we kunnen alleen maar hopen dat het allemaal vlotjes verloopt. Maar Maar zeker is dat allemaal niet. De Franse zanger Patrick Bruel is in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Ook in ons land is een officiële klacht ingediend. De zanger zelf ontkent alle aantijgingen. Bij ons in Vlaanderen had hij maar één grote hit. Dat is het nummer Casser la Voix. Ja, dan de weersverwachting. Vandaag blijft het wisselvallig. We starten wel droog, maar in de namiddag opnieuw kans buien, maxima 17 graden. Ook morgen houdt het weertype aan, waarna het weekend meer zon, breder opklaringen en warmere temperaturen brengt tot 21 graden dan.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Monza's favoriet.
10: Hallo lieve mensen van Radio Monza. Hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek. Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song. Zorgen opzij. Wij horen en we zien elkaar bij Radio Monza. Vele groetjes, de Tinus.
9: Monza's favoriet.

is natuurlijk wel deze single, want die is onze favoriete bij Luis. Weer een nieuwe single erbij. Zijn naam is Ralph Tienes. Luister, zorgen opzij moet je gewoon doen. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Luister als voilà. Maar het is eigenlijk toch al 6 minuten tot 12 uur. Dan met 6 minuten voor 13 uur. Met een auto met Jan van Bussel erbij. Luister als voilà.

Ja, het zijn natuurlijk al twee goede singles bij elkaar, krakers van je Waalse luisteraars, Olaan. Maar de eerste was natuurlijk wel Steve Tielens met Angelina, luisteraars. En de laatste was natuurlijk wel Smokey met Needles and Pins. Voilà.

toch twee singles bij elkaar luisteren. Plannen werd gezongen, zijn met minder dan Jang de Bans luisteren. Leef maar één keer, zijn met Rauw B. En daarvoor was er een goede rocker vanuit de jaren 50 luisteren. Elvis Presley, Jailhouse Rock luisteren. Voilà!

toch twee goede zingers bij elkaar. En dat was natuurlijk wel deze van Jean-Tare. Iemand heeft je pijn gedaan. En daarvoor was natuurlijk wel deze Nederlandse dame, Jetty Paletti, met gewoon Herman de Bijluisteraars. Voilà.

Ja, toch twee goede zingers bij elkaar. Een beetje rock en een beetje anders, luisteraars. Maar de eerste was natuurlijk wel Gus Meeuwis, luisteraars. Drink Chobelair is natuurlijk wel gedans. En de laatste was natuurlijk wel Chubby Checker. Met gewoon nog Let's Twist erin. Twee goede krakers bij elkaar, luisteraars. Voilà.

Yes, natuurlijk wel. Deze Ballingluisters, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Lux Tino is er altijd zijn naam. Hij zingt er natuurlijk wel over met gewoon mijn luisteraars. Mooi zijn alle vrouwen. Mogen die mannen wel helemaal blij zijn tot de maanden. Luisteraars, wel aan. Maar als je met deze mannen bezig bent, zegt de luisteraars, kun je er altijd bij zeggen, Marie Chérie.

ja, je hebt al een schöne deutsche platte luisteren in de jaren 60 luisteraars. Udo Jurgens is er altijd salam. Mary, merci chérie, was natuurlijk wel de bedoeling voor deze mannen die altijd dat praatje hebben gehad van deze leuke met een steno luisteraars. Voilà. Maar de volgende zing is toch een Griek tot de madeluisteraars, Demis Roussos.

weer zo'n goede kraker. Luistert eend jaren staatsen. Zijn naam was Percy Sledge. Luisteraar, toch een kraker van je waanste. Maar de voorlaatste single van dit programma zijn natuurlijk wel de classics, luisteraars. Voilà.

0: Hey, auf Wiedersehen moet ik altijd erbij zeggen. Luister toch bijna op het einde van dit programma, luisteraars. Wanneer ben ik er weer? Zaterdag tussen 20 en 21 uur. 23 uur. Na mij is weer Ellie luisteren. Maar blijf je natuurlijk wel genieten met Radio Monza erbij. Met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Luisteraars, met de laatste single is elke donderdag altijd de laatste single erbij. Met die heren bij elkaar. Geniet ervan en blijf met Radio Monza erbij, luisteraars. Voilà!
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
3: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
4: Het is een nacht.
3: Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Samson en Marie. Milk Inc.
5: I will walk on water.
3: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
2: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
6: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
7: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook, Bloemen en Woondecoratie, Ludo en Linda Monen, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel, telefoon 089 70 28 04.
9: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
10: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
11: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
12: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737 in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
5: 10 thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
13: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
14: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
15: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
16: Radio Monza, het nieuws.
17: Aan het Steen in Antwerpen is een 23-jarige man op een zebrapad aangereden door een politiecombi die met zwaailichten onderweg was naar een oproep. Het slachtoffer ligt buiten levensgevaar in het ziekenhuis. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Het is het derde incident in een jaar tijd waarbij de Antwerpse politie betrokken is bij een aanrijding. In de provincie Oost-Vlaanderen is een woning volledig vernield na een ontploffing op de slaapkamer van een tiener. Het aanwezige gezin bleef ongedeerd. Een parket-expert onderzoekt de exacte oorzaak van de explosie. Het ziekenhuis neemt een nieuwe ultrascherpe PET-scanner in gebruik die 20 keer nauwkeuriger naar de hersenen kijkt. Volgens professor Dr. Koen van Laren maakt dit apparaat het mogelijk om aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson aanzienlijk sneller op te sporen. Ondanks een overeengekomen wapenstilstand zijn er vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd waarbij zeker 4 gewonden vielen in de oorlog tussen Iran en de VS. In Teheran raakten 3 mensen gewond door Amerikaanse beschietingen terwijl in Kuwait een 11-jarig meisje licht gewond raakte bij een Iraanse tegenaanval. Vanavond opent het WK voetbal met de wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika in het Azteken Stadion. De echte WK-sfeer schijnt nog een beetje te ontbreken, zeggen journalisten. Mede door protesten en tentenkampen van leraren die betere lonen eisen nabij de fanzone. En vanaf de kust trekt er vanmiddag en vanavond regen het land in bij maxima rond 17 graden. Morgen overwegend grijs met periode van regen 18 graden. Zaterdag klaart het op met meer zon. Zondag wisselend bewolkt, maar overwegend droog bij 20 graden.
16: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, goedemiddag luisteraars. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Ik wens u veel luisterplezier en dit tot aan de klok van 16 uur naar het programma Op de Koffie bij Ellie. Dit programma wordt verzorgd door gastvrouw Ellie. En voor een plaatje aan te vragen, enkel en alleen voor een verjaardag of een felicitatie, kan u altijd terecht hier bij Radio Monza. Dit op het volgende telefoonnummer 089 70 21 79. En voor onze Nederlandse en Duitse vrienden is dat 0032 89 70 21 79.

Ja, we gaan van start met ons eerste plaatje en we gaan luisteren terug in de tijd met Peursjes net. Een mooie plaat, maar toch zou ik eerst mijn collega Jan van Bussel willen bedanken voor de mooie muziek deze voormiddag. Jan, bedankt en ik zou zeggen tot aanstaande zaterdag en een veilige thuiskomst ook voor Ludo. We gaan luisteren naar Peursjes net.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Gebroeders Vers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Vers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Vers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap.

0: Als uitvoerder van uw interieur- en totaalinrichting is Gebroeders Versum de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versum gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versum, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klaweek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versum.be. E-mail info@versum.be. Tot ziens bij Gebroeders Versum.
1: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
2: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
0: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Mazeik. Puur verwinnerij sinds 1978.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus Weetek in Rooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza. Op de Esserstad 1, bus Weetek in Rooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dienand Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475-48-3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
7: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Een 23-jarige man is aan het Steen in Antwerpen op een zebrapad aangereden door een politievoertuig. Het parket bevestigt dat de inspecteur achter het stuur niet onder invloed was van alcohol of drugs. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Dit is het derde zware incident met de Antwerpse politie op een jaar tijd. Na de aanrijding van een 6-jarige jongen vorige maand en het fatale ongeval van een 9-jarige jongen in juni vorig jaar. In Zeelen-Oost-Vlaanderen is afgelopen nacht een woning volledig verwoest door een krachtige ontploffing. De bewoners bleven als wonder ongedeerd. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een van de kinderen. Een expert van het parket onderzoekt de oorzaak. Het UZ Leuven heeft een medische primeur beet met de ingebruikname van een nieuwe PET-scanner. Het toestel kan hersenen 20 keer scherper in beeld brengen dan oudere modellen. Hierdoor kunnen de neurodegeneratieve aandoeningen en hersenziekten zoals de ziekte van Parkinson sneller worden opgespoord. Bij wederzijdse beschietingen tussen de VS en Iran zijn afgelopen nacht 4 gewonden gevallen. In Teheran raakten 3 personen gewond door Amerikaanse bombardementen, terwijl in Kuwait een 11-jarig meisje gewond raakte door een Iraanse tegenaanval. Het conflict escaleert verder, ondanks afgelopen wapenstilstand. In Mexico-stad trapt vanavond het WK voetbal af met de openingswedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Ondanks de naderende aftrap is er door grootschalige lerarenprotesten weinig WK-sfeer te bespeuren. De leerkrachten daar eisen hogere lonen en hebben tentenkampen opgeslagen nabij de fanzone. En dat zorgt voor logistieke problemen. De Belgische vrouwenploeg neemt het in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup op tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting voor het landentoernooi dat eind september in China plaatsvindt. België staat momenteel 12e op de wereldranglijst. Tegenstander Oekraïne bezet de 3e plaats. Vanmiddag en vanavond vanaf de kust regen, maxima 17 graden. Morgen grijs, met periode van lichte neerslag 18 graden. Vanaf zaterdag breekt de zon geleidelijk door en zondag verloopt wisselend bewolkt. Grotendeels droog en zachter bij temperaturen rond 20 graden.
9: Dit was het Radio Monza nieuws.
11: Ja, dit was het nieuws en de nodige reclame van de klok van 14 uur. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder met de muziek en we gaan luisteren naar een mooie plaat van Marianne Weber. En zij gaat zingen met heel mijn hart.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze gezinnen.

0: gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementeninoostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
0: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
2: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson.
1: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Vorig jaar kregen ruim 10.000 werkzoekenden een sanctie van de VDAB wegens het niet nakomen van afspraken of een passieve houding in hun zoektocht naar een job. Bijna 9.000 personen zagen hun uitkering hierdoor tijdelijk geschrapt, terwijl meer dan 900 anderen hun uitkering definitief verloren. In Groot-Brittannië loopt een onderzoek naar Ryanair, omdat de luchtvaartmaatschappij de ouders extra geld aanrekent om naast hun kinderen te mogen zitten. De maatschappij verplichtte de aankoop van een familiestoel van ongeveer 10 euro per vlucht, hoewel samenzitten wettelijk verplicht is. Ryanair ontkent de feiten. Eind vorig jaar waren er wereldwijd bijna 118 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, het laagste aantal in 10 jaar. Volgens cijfers van de VN betekent dit een daling van 5,5 miljoen vluchtelingen op 1 jaar tijd, voornamelijk omdat veel mensen naar hun thuisland konden terugkeren. De VN waarschuwt wel voor een nieuwe stijging dit jaar door het escalerende conflict in het Midden-Oosten. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback op het grastoernooi van Queens in Londen noodgedwongen staken. Haar Canadese dubbelpartner Victoria Mboko raakte geblesseerd en moest opgeven in het enkelspel. Het duo had hun openingsmatch in het dubbelspel net gewonnen na een afwezigheid van 4 jaar voor Williams. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima 17 graden. Morgen een grijze dag met periode van lichte neerslag en temperaturen tot 18 graden. Vanaf het weekend wordt het beter.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Ja, dit was de nodige reclame en het nieuws van de klok van 15 uur. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. Ook mijn gast hier in de studio van harte welkom. We gaan verder met muziek. We gaan luisteren naar Dana Winner en zij gaat zingen Ik heb nog 1000 dromen.

Ze hebben allemaal bedankt. Bedankt ook voor de leuke berichtjes. Maar zet uw radio niet af. Na mij komt onze gastvrouw Mia Mare. En zij zal u mooie muziek brengen tot aan de klok van 18 uur. Wat mij betreft tot volgende week. Maak er een fijne dag van. Hou jullie gezond. Zorg goed voor elkaar. De groetjes. Bye.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur, zaterdag.

0: Maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
3: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem-Dilze-Stokkum of surf naar www.rm-computers.be.
3: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roetre. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op. U kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
3: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: De Europese Centrale Bank heeft zoals verwacht de rente opgetrokken met 25 basispunten. Dat voel je nu al in bepaalde spaarrekeningen van verschillende banken die al hebben geanticipeerd op de renteverhoging. Belfius heeft voorlopig het spaarboekje met de hoogste spaarrente van het land. Op 1 juli trekt de bank Belfius dus de flow-rekening naar 1,6%. Omdat de getrouwheidspremie 1,5% bedraagt, klokt de finale rente dus af op 3,1%. En dat is de hoogste spaarrente op dit moment in ons land. Verschillende andere banken hebben dezelfde beweging gemaakt, dus de rente gaat een beetje naar omhoog. Het parket en de politie zijn een onderzoek gestart na de vondst van een lichaam van een 60-jarige man op een parking in Maldegem. Het is momenteel nog onduidelijk of het om een natuurlijk overlijden gaat of dat er sprake is van kwaad opzet. De bewuste locatie staat bekend als een ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seksuele contacten, al staat er niet vast dat dat hier een rol speelde. De Vlaamse regering investeert 300.000 euro in de oprichting en ondersteuning van 31 dorpshuizen om de sociale cohesie onder buurtbewoners te versterken. Bevoegd minister Krivits benadrukt dat deze locaties mensen moeten samenbrengen. Ze sluit bovendien niet uit dat er in de toekomst nog extra locaties worden gefinancierd in Vlaanderen. Tennis-icoon Serena Williams ziet haar entree op het grastoernooi van Queens in Londen vroegtijdig stranden, want haar Canadese dubbelpartner Victoria Mbolo liep een blessure op en moest noodgedwongen opgeven in het enkeltoernooi. Williams, die na een pauze van 4 jaar terugkeerde op het circuit, had samen met Mboko net de openingswedstrijd van het dubbelspel gewonnen. Middag en vanavond trekt vanaf de kust een regenzone voorbij. 17 graden, morgen overwegend grijs en wisselvallig met periode van lichte neerslag. 18 graden, vanaf zaterdag breekt de zon geleidelijk door. Na zondag wisselend bewolkt, zo goed als droog. En 20 graden, het weer merkbaar zachter verloopt.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Goedemiddag mensen en welkom. Het is 16 uur voorbij. Tijd om samen de klok terug te draaien. Maak het gezellig, zet de radio luider en geniet van de mooiste muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Van de onvergetelijke klassiekers tot de echte gouden hits. Dit is de jaren 50, 60 en 70. Veel luisterplezier met Mia Mara. De volgende heb ik klaar. Eentje vanuit 67, Herman Hermits met No Milk Today.

Zo, Bart, we zijn ermee gestart. En dit was Jim Geelstrap met Swing Your Daddy uit 1975. Bij Radio Monza, de mooiste melodie van toen. Vandaag opnieuw voor u gekozen. En deze is eentje uit 63. De Nederlandse Tour op met Willeke Alberti, Spiegelbeeld.

Zo, dat was Drukwerk, Je loog tegen mij. En het was eigenlijk eentje uit 1980. Maar ik dacht, eentje mag er wel eens tussendoor. We gaan helemaal terug naar de jaren 59 met een van de grootste sterren van de rock'n'roll periode. Het liedje was al een succes in 1920. Zij gaf het in 59 en die leven maakte er een internationale hit van. Hier is Connie Francis met Among My Souvenirs.

Hele mooie plaat vind ik het eigenlijk wel, van Gerard Cox, De Laaie Lichter. We gaan helemaal terug naar 62 met Pat Boone. Quando, quando, quando.

0: make you change your mind.
1: Heerlijke muziek was dit van Ralph McTell met Streets of London uit 65. Ik heb er nog eentje uit 65 en dat zijn de Nieuwsziekers. Heerlijke klassieker uit 65. Perfecte sfeer voor de 60s. Oproept veel luisterplezier op Radio Monza. En deze is The World of My Own.

Zo, dat was in 62. Was het Bing Crosby met Chris Kelly met True Love. Ik heb er nog eentje, 62, ook heel mooi. Colli Froves met Zwei kleine Italiener.

Zo, ik heb ervan genoten, jullie ook hopelijk. Wij gaan een beetje een vleugje Duitse nostalgie op de radio met Bernd Klüver, met De Kleine Prins.

Zo mensen, mijn eerste uurtje zit er al op. Zo vlug gaat het hier bij Radio Monsaan. Dus ik heb nog eentje voor jullie voor de reclame en het nieuws. Het tweede uur ben ik weer helemaal voor jullie. Tot zo.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote Tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de Tombola kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstreek in Rooi.
2: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
1: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven 5 euro met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom. Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers.

0: bij ons verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurestraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens. Waar elke dorst wordt gelest.
4: Paardenliefhebbers. Gerstalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Is grap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Samson en Marie. Milk Inc.
8: I will walk on water.
6: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws. De Europese Centrale Bank heeft zoals verwacht de rente opgetrokken met 25 basispunten. Dat voel je nu al in bepaalde spaarrekeningen van verschillende banken die al hebben geanticipeerd op de renteverhoging. Belfius heeft voorlopig het spaarboekje met de hoogste spaarrente van het land. Op 1 juli trekt de bank Belfius dus de flow-rekening naar 1,6%, omdat de getrouwheidspremie 1,5% bedraagt, klokt de finale rente dus af op 3,1%. En dat is de hoogste spaarrente op dit moment in ons land. Verschillende andere banken hebben dezelfde beweging gemaakt, dus de rente gaat een beetje naar omhoog. Het parquet en de politie zijn een onderzoek gestart na de vondst van een lichaam van een 60-jarige man op een parking in Maldegem. Het is momenteel nog onduidelijk of het om een natuurlijk overlijden gaat of dat er sprake is van kwaad opzet. De bewuste locatie staat bekend als een ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seksuele contacten, al staat er niet vast dat dat hier een rol speelde. De Vlaamse regering investeert €300.000 in de oprichting en ondersteuning van 31 dorpshuizen om de sociale cohesie onder buurtbewoners te versterken. Bevoegd minister Krivits benadrukt dat deze locaties mensen moeten samenbrengen. Ze sluit bovendien niet uit dat er in de toekomst nog extra locaties worden gefinancierd in Vlaanderen. Tennis-icoon Serena Williams ziet haar entree op het grastoernooi van Queens in Londen vroegtijdig stranden, want haar Canadese dubbelpartner Victoria Mbolo liep een blessure op en moest noodgedwongen opgeven in het enkeltoernooi. Williams, die na een pauze van 4 jaar terugkeerde op het circuit, had samen met Mbolo net de openingswedstrijd van het dubbelspel gewonnen. Middag en vanavond trekt vanaf de kust een regenzone voorbij. 17 graden, morgen overwegend grijs en wisselvallig met periode van lichte neerslag. 18 graden. Vanaf zaterdag breekt de zon geleidelijk door. Van na zondag wisselend bewolkt, zo goed als droog. En 20 graden, het weer merkbaar zachter verloopt.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

So, Mats, met Love, you are the crazy lover uit 78, ben ik begonnen met mijn tweede uurtje van de zendtijd. Oude hits en verborgen pareltjes, maar ook een beetje hits van nu. Het voornaamste is het dat we genieten van de muziek. Met Mia Mara. De volgende heb ik klaarstaan uit 65. Iedereen hoort hem graag. Tom Jones met What's Now Musical.

Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Weer het mooi om te horen, Louis Armstrong met What a Wonderful World. Ik heb het volgende voor alle luisteraars, stuur ik deze mooie boodschap. Wie kent deze nog? Koen en Ellie van het duo Het Gebak. En dat is een heel mooi liedje, luister maar eens goed. Wacht niet te lang.

hele mooie was dit ook van Zetzette en de Maskers met Lang kom er passen. Het volgende ga ik helemaal terug naar 76 met de winnende Eurovisie Songfestival van in dat jaar. In de klassieker die meteen een glimlach op je gezicht tovert. Hier is Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me.

Seit 64 war dit Bobby Solo una lacrima sul viso. We gaan verder, tijd voor de Nederlandse top 3 op Radio Monza. We tellen af van 3 naar 1. Dit is nummer 3 van deze week. Rob de Nijs, alles wat ademt.

Zo, dat was mijn top 3 deze week. En dit was Mieke met Zomertijd. Dus ze komt eraan, heb ik gehoord, voor in het weekend. Dus we hebben goede hoop. We gaan verder met het volgende. En dat is speciaal voor Rudy en voor Carina. Ik draai ze speciaal voor Rudy, want hij hoort die heel graag. De Marsmuzikanten met de Alte Kameraden.

Heel mooi was dit. En dat was speciaal voor Rudy en Carina. Ik hoop dat je ervan genoten hebt als je het gehoord hebt. We gaan verder met, we gaan een beetje rustiger aan doen. Uit Stamprooi komen hier de classics met Moonlight on Stars.

bracht ons hier tezamen. Met liedjes van lief en van leed. Al hoef ik het niet te beamen, toch wil ik dat jij even weet.

0: is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesde.nl.

0: telegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
3: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op wdselectronics.be.
4: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: De Europese Centrale Bank trekt de rente, het tarief dat banken ontvangen om geld te parkeren bij de ECB, op met een kwart procentpunt. De financiële experten die hebben inmiddels tekst en uitleg gegeven over de directe gevolgen hiervan voor de consument en de spaarmarkten. Komt erop neer, als je geld spaart, krijg je dus iets meer interest. Maar het is slecht nieuws voor de mensen die willen lenen, want die betalen dan ook weer meer op hun lening. In Maldegem, Oost-Vlaanderen, is het lichaam van een 60-jarige man gevonden op een parkeerterrein. De politie en Parket zijn een onderzoek gestart om te bepalen of er sprake is van kwaad opzet. De bewuste parking staat lokaal bekend als een ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seksuele contacten. De Vlaamse regering investeert €300.000 in de ondersteuning en oprichting van 31 dorpshuizen om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Bevoegd minister Hilde Krevits sluit niet uit dat er in de toekomst nog extra locaties in Vlaanderen bijkomen. Want ze zegt, mensen snakken naar persoonlijk contact. In heel veel dorpjes zijn de cafés al verdwenen en mensen hebben niet zo meteen een bepaald iets om contacten te leggen. Daarom wil ze dus die dorpshuizen gaan realiseren. In het Verenigd Koninkrijk heeft minister van Defensie John Healey zijn ontslag ingediend bij premier Keir Starmer. In zijn ontslagbrief haalt hij scherp uit naar de premier wegens een gebrek aan investeringen in defensie. Haley is al de zesde Britse minister die in amper één maand tijd opstapt. De Amerikaanse president Trump kondigt via zijn sociale media platform aan dat de VS Iran komende nacht zeer hard zullen treffen. Trump claimt dat de VS de controle zal overnemen van de Iraanse olie- en gasmarkten en specifiek het olieeiland Karg zal innemen, naar analogie met eerdere acties in Venezuela. Sport. Titelverdedigster Elise Mertens in het tennis is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in Rosmalen na verlies tegen een Roemeense baseline-speelster. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel overleefden de tweede ronde in Nederland niet. Vanavond en vannacht trekt een actieve regenzone over het land. Morgen begint grijs en nat, maar na de middag trekt de neerslag weg vanaf het westen bij maximaal rond 17 graden. Richting weekend verschijnen brede opklaringen en wordt het ook wat zachter.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
8: Hallo lieve mensen van Radio Monza, hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek, Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song Zorgen opzij. Wij horen en we zien elkaar bij Radio Monza. Vele groetjes, de Tinus.
1: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres, Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477 43 55 77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475 50 16 77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken. In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke, nog meer interessante voorstellingen. Bedevaart Banneu op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons dekenaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10.15 uur gebedsweg, om 11 uur eucharistieviering, om 12.15 uur middagmaal picknick, om 13.30 uur kruisweg, om 15 uur ziekenzegening en om 17.10 uur vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089 56 39 62. Doorgeven van gegevens voor verzekering van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen 25 euro, jongeren tot en met 15 jaar 15 euro. Inschrijven ten laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Banneu, woensdag 1 juli. De Steirische Harmonica Freunde, Oostenrijkse sfeer en muziek. Op zondag 21 juni, open air, bij Café Panderosa in Kotem. De aanvang is om 16 uur. Iedereen van harte welkom. Gezinsbond Fusieke in Rooi, Vaderdag ontbijt, op zondag 14 juni van 8 tot 9.30 uur. Wat zit erin? Dat is zoet en hartig beleg, ei, pannenkoek, yoghurt en broodjes. Kost 10 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden. Afhalen kan ook tussen 8 uur en 9.30 uur. De ontbijten kunnen afgehaald worden op de Truienstraat 20 Detemolen Beersel, bij de meisjes Giro-lokalen. Hoe bestellen voor de 9e juni? Via mail naar molenbeerselgezinsbond@gmail.com of via telefoon op het nummer 0494-0581-59. Betalen kan op Gezinsbond Fusie Keunrooi op het nummer BE 54 0680 74 69 70 97, met als mededeling naam, adres en indien lid van de Gezinsbond het lidnummer. Iedereen van harte welkom. Beste paardenliefhebbers en sportlievelingen, op 18 en 19 juli vindt het LRV ruitertoernooi op de terreinen van Dongskamp in Keunrooi plaats. Zaterdag 18 juli staan de ponies centraal, met zowel spring- als dressuurwedstrijden. In de namiddag kunnen de jongste ruitertjes deelnemen aan de balkjes draven. Inschrijven kan ter plaatse 5 euro per parcours. Op zondag 19 juli zijn de paarden aan de beurt, eveneens met spring- en dressuurwedstrijden vol sport en spektakel. Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met LRV Sint-Pieter Eelen, LRV Vasten Zadel Lindbeer en een vereniging die zich inzet voor personen met een beperking, onze Glimburgse Ruiters. Iedereen van harte welkom om te komen kijken, supporteren en genieten. Tot dan in Keunrooi op de terreinen van het Dongskamp op de Nagelstraat te Ophoven. Schutterij Sint Laurentius de Bocholt nodigt u vriendelijk uit op hun gezellige gewichttrekken. Op vrijdag 19 juni in de feesttent op de Dam, Eikenland de Bocholt. Aanvang 20 uur. 6 personen per ploeg plus 1 coach. Damesploegen, herenploegen, kinderploegen. Inschrijversgeld is 50 euro, inclusief 20 consumptiebonnen per ploeg. Kinderploegen tot en met 12 jaar nemen gratis deel. Een sportieve uitdaging, veel ambiance en vooral gegarandeerd een gezellige avond met vrienden en supporters. Inschrijven kan via het e-mail van a.van.leuken@hotmail.com of rowennaberben@gmail.com. Telefoneren kan ook op het nummer 0489 40 97 90 ofwel 0473 26 78 17. Wacht niet te lang en stel snel jullie ploegen samen. Inschrijven kan tot 10 juni. We kijken er alvast naar uit om jullie te verwelkomen.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Het 10e countryball op zaterdag 4 juli. De deuren openen om 17:30 uur. Muziek start om 18 uur. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestellen koop tijdig je kaarten via 0498-80-62-86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94-9795-2923-2914. Iedereen van harte welkom. Zomerfeest, Fatima Park in Weert. 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. The Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, The Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn 10 euro inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag, 17,5 euro voorverkoop, 25 euro aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richards Bar. Wij nodigen u uit voor een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 30-jarig priesterjubileum van eerwaardeheer pastoor Luc van Herk. Dit bijzondere moment willen we samen dankbaar vieren. De Eucharistie vindt plaats op 28 juni om 10:30 uur in de parochie Sint-Josef Keenrooy in de Zondagskerk in Molenbeersel. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om tijd te maken voor felicitaties, om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje, een kopje koffie en iets lekkers. Uw aanwezigheid maakt dit feest compleet. Van harte welkom, het parochieteam Sint-Josef. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up. Op zaterdag 8 augustus. De aanvang is om 20 uur. Op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in op Glabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. De gezinsbouw Keenrooy richt een busreis uit naar Blankenbergen op woensdag 1 juli. Wij vertrekken op het dorpsplein in Keenrooy om 7 uur en vanuit Blankenbergen om 20 uur. Heb je zin om een dagje zonder zorgen naar zee te gaan, luieren op het strand of kuieren op de dijk, de hele dag genieten van de zee, niet zelf moeten rijden of zoeken naar parkeermogelijkheden? Inschrijven kan je per mail op keenrooigezinsbond@gmail.com of via telefoon naar het nummer 089 70 27 15. Voor deze zorgeloze reis betaalt u de leden minder dan 18 jaar 10 euro plus 18 jaar 15 euro. Voor niet-leden is het min 18 jaar 15 euro en plus 18 jaar 25 euro.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Keenrooy en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Rotem, Dilze, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV. Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus 2 te Kinrooi.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni, feestpaviljoen Radio Monza, op de Esserstad 1, bus 2 te Kinrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
0: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
5: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen of bel 0479.

0: 818-166. 818-166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479-818-166.
1: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: De Europese Centrale Bank trekt de rente, het tarief dat banken ontvangen om geld te parkeren bij de ECB, op met 0,25%. De financiële experten die hebben inmiddels tekst en uitleg gegeven over de directe gevolgen hiervan voor de consument en de spaarmarkten. Komt erop neer, als je geld spaart, krijg je dus iets meer interest. Maar het is slecht nieuws voor de mensen die willen lenen, want die betalen dan ook weer meer op hun lening. In Maldegem, Oost-Vlaanderen, is het lichaam van een 60-jarige man gevonden op een parkeerterrein. De politie en parquet zijn een onderzoek gestart om te bepalen of er sprake is van kwaad opzet. De bewuste parking staat lokaal bekend als een ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seksuele contacten. De Vlaamse regering investeert €300.000 in de ondersteuning en oprichting van 31 dorpshuizen om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Bevoegd minister Hilde Krevits sluit niet uit dat er in de toekomst nog extra locaties in Vlaanderen bijkomen. Want ze zegt, mensen snakken naar persoonlijk contact. In heel veel dorpjes zijn de cafés al verdwenen en mensen hebben niet zo meteen een bepaald iets om contacten te leggen. Daarom wil ze dus die dorpshuizen gaan realiseren. In het Verenigd Koninkrijk heeft minister van Defensie John Healey zijn ontslag ingediend bij premier Keir Starmer. In zijn ontslagbrief haalt hij scherp uit naar de premier wegens een gebrek aan investeringen in defensie. Healey is al de zesde Britse minister die in amper 1 maand tijd opstapt. De Amerikaanse president Trump kondigt via zijn sociale media platform aan dat de VS Iran komende nacht zeer hard zullen treffen. Trump claimt dat de VS de controle zal overnemen van de Iraanse olie- en gasmarkten en specifiek het olieeiland Karg zal innemen, naar analogie met eerdere acties in Venezuela. Sport. Titelverdedigster Elise Mertens in het tennis is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in Rosmalen na verlies tegen een Roemeense baseline-speelster. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel overleefden de tweede ronde in Nederland niet. Vanavond en vannacht trekt een actieve regenzone over het land. Morgen begint grijze nat, maar na de middag trekt de neerslag weg vanaf het westen bij maximaal rond 17 graden. Richting weekend verschijnen brede opklaringen en wordt het ook wat zachter.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
1: En een hele goede avond, luisteraars, het programma Goud van Oud met Tjeuke. Ik blijf in jullie gezelschap tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: We gaan eventjes aan 1960 met Arthur Brown met zijn Fire.
1: I am the god of hellfire and I bring you fire.

Hold your head up high and don't be afraid.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Medium Tim live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland.

0: Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: De openingsceremonie van het WK voetbal in het Aztekenstadion is begonnen. Het WK voetbal dat wordt gehost door de VS, Canada en Mexico is dus officieel van start. Om 9 uur volgt de openingswedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Wout van Aert heeft de 5e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes op zijn naam geschreven. Hij toonde zich de snelste in de massasprint en klopte de Fransman Hugo Hofstetter en de Duitser Phil Bauhaus. De Fransman Alex Baudin behoudt de leidersplaats in het klassement. De stad Brussel voert vanaf volgend jaar een algemeen verbod op commerciële deelsteps, zegt mobiliteitsminister Elke van der Brand. De huidige 2 aanbieders verliezen hun vergunning. De hoofdstad trekt vol op de kaart van deelfietsen, particuliere steps blijven toegestaan. De Kamer heeft het Europese Migratiepact definitief goedgekeurd. De nieuwe regels moeten de doorreis van asielzoekers binnen Europa bemoeilijken. De stemming volgde op zwaar protest van Vlaams Belang dat de besluitvorming in de commissie probeerde te vertragen door 27 uur aan één stuk het woord te voeren. Filibusteren heet dat. Vanavond en vannacht trekt een actieve regenzone over het land. Morgen starten we grijs en nat, maar na de middag trekt de neerslag weg vanaf het westen, 17 graden. Het weekend belooft droger en ook zachter te worden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
5: En een hele goede avond, luisteraars op programma Goud van Oud met Tjeuke. Ik blijf in jullie gezelschap tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

En een hele goede avond, luisteraars, op het programma Goud van Oud met Chucky. Ik blijf in jullie gezelschap tot 22 uur. Nog een uurtje dus. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Ja, beste mensen, dat is een einde gekomen met het programma. Aanstaande dinsdag ben ik er tussen 13 en 15 uur met Shoebox Time. Ik ga dan iedereen wel te rusten wensen en tot dinsdag dan. Dag!

mis je nog het meest, steeds als ik wakker word. Want als ik slaap, dan zijn we altijd bij elkaar. Mijn dromen zijn zo mooi, nu jij er niet meer bent. Je neemt me mee naar plaatsen die ik nog niet ken. Ik mis je, nu je niet meer in de keuken staat. En ook niet in de tuin meer tegen bloemen praat. Ook een enkel kusje stelen is er niet meer bij. Ik ben nu alleen en kan er niet meer bij. We zullen ooit weer samen zijn. Vergeten dan vast alles.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: bij geen enkele andere zender heb je een warmer gevoel dan bij ons. Dit is Monza Radio.
1: Irgendwo ist immer noch was offen.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.